Ik heb een gemengd persoon, een persoon die er binnen, een vorm die er binnen. Ze hebben natuurlijk wel een keer tegen de loon.